As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

verkeerd om, is dit verkeerd om te sê wat ek bedoel? Ek is die een wat van jou hou. Het jy vergeet? Het jy

benauwd voel ek dat ek jou nie meer kan bel. Hoe laat gaan ek jou as ek jou nog aan my voel? Hoe verlang ek jou as December oor my spoel?

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Een Harry Carey, twee koekatte en een hot dog. Een koffie, een goed sandwich en een eggnog. Een boekje sop en een treffiekop en I'm right for the night. Ik voel ze nors van al die dors, breng water. Mijn maat die schreeuwt om een kostigje al op kwade. Hij wordt benieuwd, want die vindt wij koud en

de sol aan draden. Elke zitplek vol gepak. Die vrouwens met gehuilde oor en die manse gezichten strak. En ons hoor weer van zij daden. Een staatsman voor die uur.

dominee sê ook, stof tot stof, aanstap begrafplaas toe. Net hoe roep een stem van achter, van oom Willemse prokureur. En ja, sy testament moet eerst opgemaakt word, so wil oom Willem dit mos laat gebeur. Die begrafnis stoet in Zeres.

is klein. Al wat hij spelt is pijn. Soms hoor ik als hij fluistert.

0: Gerard Verweer is een stem word op een dag in die vlug. En soos my opa, gaan hy ook heen. Een rugby nasie sal hom ontdek.
1: Van my haar, laat die hammer op vast op en dit is het nou met alles.

0: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

En dit was die tweede posisie Wilde Hart met Onrustig Nies en weer formaliteite om 10 uur op pad in die eerste posisie Veldbrand met WhatsApp blauwstrepen.

En dit is ons uittreetreffer van dees week. Leon Schuster met Miljoene Hanne Verrassie. Dis het ons nou een vakante posisie op die luisterf en top 20 speelhuis. En dit gaan aan het wet tussen John Boucher en Tashay met In My Kombuis.

0: En dit was hierdie week se 9de posisie. Bosdive en Rishon Brissou met Maklik in die Moeilikheid, 5 plekke opbeweeg van laasweek se 14de posisie. Volgende op die speellys in hierdie week se 8de posisie, Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld met Oor Mekaar.
1: Harder as wat ek dit ooit sou kry.

0: Smalgerecht voor een lekker familienale vriendin van Davies Melkvies. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gantus Bay Hotel.
1: Daar is iets voor die hele gezin van kostnelletjes, suiwelproducten en boerensport, tot een kaas en yoghurtmaak cursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens door onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beskikbaar by Quicket en respecteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
2: Dis anoniem en nie vir uitsaai nie, maar gooi my maar net in daar by die gebed vir vanmiddag asseblief. Ons het absoluut die hand van die Here nodig om hierdie gesin te red. En ja, ek was eintlik te skaam om verhoor in te skakel. Maar ek is ook een van daai wat geveg het en geveg het en geveg het tot nou. En verlede jaar het ek my been verloor. Ek het my protese gekry. Ek het die hand van die Here nodig om my daarmee te help sodat ek weer kan loop. En ja, dinge is maar taf op hierdie stadium. So, as jy maar net vir my ook kan bid vanmiddag en vir my gesin asseblief. Dankie.

0: net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: Dis die klanke van Early B daar, so met sak om Sarah. Net voor het Wakefield daar, so met Saturday Night en Bread and Piper het afgeskop daar, so met stop, wacht, blij nog een bikkie. Gilmer het vir ons fulltime scores deurgestuur, die Bulls 57 en die Lewis 15. Baie dankie Gilmer, het jy ons altyd op hoogte hou van die scores ook daar, so jy kan nog boodskappe deurstuur, is 082-333-367, onthou van die country versoeken ook, jy begin jou boodskap met die woord country, gevolgd is jou twee country snitte van jou kees, dan kyk ek wat van die snitte is beskikbaar en laai ek hulle vir jou in die speelhuis, het al reeds een paar deurgekom en jylle maak hy speelhuis vir my lekker vol nou vir net na vier lekker muziek wat op jou wacht natuurlijk. Kom ons vat so kort advertentie breekie en dan gaan ons oor na die Baienaars Boerorkes met Siermelk se Teus.
1: Wil jy jou eiendom verkoop maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat een wens van Shine en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie echtpaar wat omgee saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Mynrout Dispatch. Jou wens van Shine & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

Dat is Chris Els, net hier op Leinster FM, The Older I Get. Net voor het Chapel Heart, you can have him, Jolene. Is 13 minuten net na 4 nou hier op Leinster FM. Is amper twee tijd voor ons weer. Maar voor eers, hier is Cora Marie.

0: Det är Lang Lee med Choosing Texas. Det är Gene Rocco, What Am I Living For? 27 minuten 19 av 4 nu i de pleisterfilm. Dolly Parton is volgende. Ze is vandaag samen met Linda Ronstadt en Emily Lou Harris. Geniet om samen met mij.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Doug Supernoos volgende The Perfect Picture. Net hier op Luister FM is Live Skyf met die Kuifse met my Rian Strydom tot en met 6.
1: Volg ons op Facebook @Luister FM.

0: Net hier op Luyskyf met die kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Is nou so 13 minute net na 5 uur op Luister FM, Luyskyf met die kuif. Ek kuier saam met jou tot om met so voor 6 vanaand en dan daarna skuif Daniel agter die mikrofoon in. Daniel stryd om natuurlik wat jou verder gaan vat met die Saterdag sizzle. Maar vir nou, snotkop is volgende.

0: As die klanke van Synth Peter en Marna hier om te dans. Het voor het Gerrit Stein dan met pantoffels en pyjamas. Slijpskuif met die kuif, saam met my Rian. Hoor my so voor 6 vanavond. Volgende op die speel is Lia met Girls Night. Ons het nou die nog prop, Ray Dillon, Revensie. En Rian benade jylle allemaal wat nog wacht vir jou hier op jou lekker luisterstasie.
1: Luister. FM.

0: Snydeen, nader aan jou. En Leon het voor het daarse met Girls Night. Tijd nou aangestapt en so al 6 uur op Leistrip in. Prop is nog op die speellysie so met Hasie op.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: As Riven sê, Morake het daar so met Nike Nike. Net voor het rijd Dylan daar so die meisies van Vry, die meisies van Potch. Ek was ook al een paar keer aan Potch gewees. Nee. Ek het so tussen Parys en Potch het ek groot geraak daar op een plaas. Ja, net so buitenkant Parys. En wonderlike tye gewees natuurlijk. Al die diere en fantastische paar dorpies ook daar in die omgeving. Nou ja, net voordat ons geluister na Prop daar so met Hasie hop, en soos die tyd dat ek ook een bietjie hop, en plek te maak vir Daniel Strydom net hierna, hier op Luister FM, by die Saterdag sizzle. Van my kant af, Rian Strydom met 'n lieflike naweek verder, he, en jy moet hier te hard werk in die week wat kom, en he, wees veilig, en dan sien ons mekaar weer binnenkort. Van my kant af, Rian Strydom, lief jou dieper as jy sê, tot ziens.
1: Hey, oom Jay.

Nog nooit had onze juffrouw zo gezien. En ons dromen was hij zonder haar bikini. Ons het begeer om haar woorden voor ons oor te zien gebeuren.

Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

die teerpartier, die mooi natuur, dit raak vat. By Titsie Kamma, dolek, gooi ek jou een WhatsApp. Ek sê byt vast my broer, ons gaan een lekker koue een vat.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ik weet hoe je jouw koffie drank. Ik weet je drink het zoet. Ik weet als jij alleen wil wees. Ik weet als jij mij zoekt. Ik weet als jij niet stil te vraag. Ik weet als jij verlangt.

Ik weet hoe jij jouw thee drinkt. Ik weet jij drinkt het wit. Ik weet als jij je kaars aansteekt. Ik weet als jij wil bid. Ik weet ook als je moe raakt. Ik weet als jij wil vragen.

En ik wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij

reisiger na niks. Strandloper kind, op soek na iets wat ek nooit ooit sal vind. Volgepakte hart, geen pennies in my sak, om my tot halfpad te

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei